0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje, ik heb altijd.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitz met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: me away, haha.
1: En fraaie items.
2: Huis, tuin en keukenfeitje.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
2: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de laan van Brussel in Alkmaar is zondagmiddag rond 5 uur een jonge jongen aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op het fietspad. De jongen raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te komen. De politie onderzoekt de zaak. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Pat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. In Heilo is vrijdag een gezichtsbepalende boom bij de golfbaan gerooid. Het gaat om een hoge boom aan de Ypersteinerlaan. Volgens de gemeente was de onderzijde voor 50% verrot en had de boom te veel zwakke plekken. Daar komt de nieuwe boom voor terug, voor meer variatie in de beplanting. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
5: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
4: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
6: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
4: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4:30 en 9:30 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 1 kilometer file op de A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk. Door de werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Laan van Brussel in Alkmaar is zondagmiddag rond 5 uur een jonge jongen aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op het fietspad. De jongen raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te komen. De politie onderzoekt de zaak. Ondernemers op bedrijventerrein Boekelermeer zijn blij met een mysterieus aangelegde wegverbinding tussen het Alkmaarse en Heilongerdeel. Jarenlang ontbrak daar een stuk van 50 meter, wat voor omwegen zorgde. Wie de weg heeft aangelegd is onbekend. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart omdat de weg zonder vergunning is aangelegd. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over de herinrichting van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard had bewoners eerder over de plannen geïnformeerd en ze waren tevreden. Nu blijkt de daadwerkelijke inrichting anders te worden dan besproken. Bewoners maakten bezwaar, maar zonder succes. Vrijdagavond zagen mensen een felle vuurbol aan de hemel. De vuurbol was ook zichtbaar in Egmond, Herugowaard en West-Friesland. Op sociale media deelden mensen beelden uit het hele land. Deskundigen denken dat het een Starlink-satelliet van SpaceX was. Die verbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Nog een kan met het NOS-journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambi Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen, die band!

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

tot aan 12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: gaat om. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt, maar goed.
4: Deze plaat wil ik helemaal niet draaien, dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herengewaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in de reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. Om verdrinkingen in het binnenwater te voorkomen hebben de reddingsbrigade, de gemeente Dijkenwaard en recreatieschap Geestrumambacht afgelopen weekend een voorlichtingsactie gehouden bij het Geestrumambacht. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water en jonge kinderen ontvingen speciale zwembandjes. De actie moet mensen bewuster maken van de risico's van het zwemmen en spelen in recreatieplassen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden Vesting en Knoopend Eemnes 8 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koerdijk. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Scharwoude zijn ontevreden over een participatietraject over de toekomst van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard informeerde buurtbewoners over de herinrichting van de Bomenbuurt en de bewoners toonden zich tevreden met die plannen. Maar nu de uitvoering dichterbij komt, blijkt dat de definitieve inrichting heel anders wordt dan besproken. Er is daarom bezwaar gemaakt, maar zonder succes. Er worden voorlopig geen extra verkeersmaatregelen getroffen op de onderweg in Schorrel. Bewoners waarschuwen al jaren voor gevaarlijke situaties en klagen over automobilisten die de smalle weg als sluiproute gebruiken. Maar volgens de gemeente geven cijfers geen aanleiding voor maatregelen. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid onder de maximumsnelheid ligt en er is afgelopen jaren slechts één ongeval geregistreerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn staat tussen Breesel-Dijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam-Amersfoort. 5 minuten vertraging tussen Blaricum en Afrit Soest. A7 Heerenveen-Hoorn tussen Brezeldijk en Den Oever. 4 kilometer file. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en Knoopend Zaandam. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Op de N99 Den Oever-Den Helder bij Annapolona. De afrit 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en het traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koerdijk. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Een opvallende vuurbol trok vrijdagavond een spoor door de Nederlandse lucht en was ook in Noord-Holland goed te zien. Vanuit onder meer Egmond, Herugowaard en West-Friesland kwamen meldingen binnen van het bijzondere verschijnsel. Op social media verschenen beelden uit het hele land. Volgens deskundigen was de vuurbal waarschijnlijk een Starlink-satelliet die tijdens de terugkeer in de atmosfeer opbrandde en daarbij het lichtspoor achterliet. In Eilo is afgelopen week een gezichtsbepalende boom gerooid. Het gaat om een hoge boom bij de golfbaan langs de Ypersteinerlaan die volgens de gemeente Eilo te veel zwakke plek had om te kunnen blijven staan. De onderkant van de boom was al voor 50% verrot. De boom is daarom weggehaald en wordt vervangen door een nieuwe. De gemeente wil zo bovendien meer variatie brengen in de beplanting aan de Ypersteinerlaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Kwartier vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost 4 kilometer. En op de A22 richting Velsen bij Beverwijk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de afsluitdijk loop je 15 minuten vertraging op de A7 richting Horen, tussen Breesomdijk en Den Oever. Ook op de A9 richting Alkmaar is het druk, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost door werkzaamheden. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot slot, op de A22 richting Velzen staat file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. Dit komt door de werkzaamheden op de A9 en je vertraging is hier 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herengewaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in de reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. Om verdrinkingen in het binnenwater te voorkomen hebben de reddingsbrigade, de gemeente Dijkenwaard en de recreatieschap Geestrumambacht afgelopen weekend een voorlichtingsactie gehouden bij het Geestrumambacht. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water en jonge kinderen ontvingen speciale zwembandjes. De actie moet mensen bewuster maken van de risico's van het zwemmen en spelen in recreatieplassen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer: in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn, de afsluitdijk staat bij Den Oever 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en het traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koedijk. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over een participatietraject over de toekomst van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard informeerde buurtbewoners over de herinrichting van de Bomenbuurt en de bewoners toonden zich tevreden met die plannen. Maar nu de uitvoering dichterbij komt, blijkt dat de definitieve inrichting heel anders wordt dan besproken. Er is daarom bezwaar gemaakt, maar zonder succes. Er worden voorlopig geen extra verkeersmaatregelen getroffen op de onderweg in Schorrel. Bewoners waarschuwen al jaren voor gevaarlijke situaties en klagen over automobilisten die de smalle weg als sluiproute gebruiken. Maar volgens de gemeente geven cijfers geen aanleiding voor maatregelen. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid onder de maximumsnelheid ligt en er is afgelopen jaren slechts 1 ongeval geregistreerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meest oponthoud op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde in de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De 2 overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koedijk. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Scharwoude zijn ontevreden over een participatietraject over de toekomst van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard informeerde buurtbewoners over de herinrichting van de Bomenbuurt en de bewoners toonden zich tevreden met die plannen. Maar nu de uitvoering dichterbij komt, blijkt dat de definitieve inrichting heel anders wordt dan besproken. Er is daarom bezwaar gemaakt, maar zonder succes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A22 in Noord-Holland van Beverwijk naar Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk staat 3 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Thorwald.

vanmiddag, ja. Dan gaan we het over vier. Ja. Op deze 27 juli 2026. Gestart het opstapprogramma, ja. Kan toch allemaal zomaar gebeuren op de maandagmiddag in de Good Afternoon Show met ondergetekende Tor van de Winter. Time Bandits and I'm Specialized in You. En nu DJ Jazzy Jeff.

je allemaal zomaar niet kan overkomen. Na twee weken vakantie, ja. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air. Dat was Summertime. Ja, ook hier op dit moment in Egmond aan Zee. Ja, Bergen. De kust in Duitsland, ja. 27 juli 2026. Dit is de Good Afternoon Show hier op Radio 80. Op 105.9 FM met ondergetekende Thor van der Winter tot 6 uur.

0: is al in 4 weken geleden. Goed, La Isla Bonita van Madonna. In de Good Afternoon Show hier op Radio 80.
1: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
2: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
2: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddeld de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uitgeest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur 2 personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. 1 bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in de reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: Zeppelin op 80. Radio 80, ja. Op deze mooie maandag, de 27e juli 2026. The Stairway to Heaven.
1: To Heaven.
2: Good afternoon, met Thorwald.

achter horen. Cat Stevens en Morning Has Broken op Radio 80. Live vanuit Studio Zuiderduin.

vijf uur. Gordon Lightfoot, Sundown hier op 80. De techniek die laat ons vandaag een klein beetje in de steek, maar de bad heb ik niet terug, maar

Steve Miller. Ja. Nog niet helemaal bij het weerbeeld van vandaag, maar hij is wel mooi hoor, ja. Fly like an eagle.

assortiment van twee hits pakken, ja. The Sounds of the Screaming Day. Nog één te gaan tot de klok van 5 uur. Doe met The Stranglers en Golden Brown. Dan het nieuws en de commerciële gedachte hier op Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

helder een eind te breiden. Volgende week zijn we er weer op de maandagmiddag. Doen we dan ook weer tussen 4 en 6. Happy hour op 80.

0: Met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Hitdossier. Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. Bij de wegwerkzaamheden 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 3 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op station Heilo is maandagochtend iemand om het leven gekomen tijdens een ernstig treinongeval. Het perron is door de politie afgezet en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de ambulancedienst en brandweer kwamen op het ongeluk af. Wat er nou precies gebeurd is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Het treinverkeer kwam rond 1 uur weer langzaam op gang. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en het traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. In Heilo is afgelopen week een gezichtsbepalende boom gerooid. Het gaat om een hoge boom bij de golfbaan langs de Ypersteinenlaan die volgens de gemeente Heilo te veel zwakke plek had om te kunnen blijven staan. De onderkant van de boom was al voor 50% verrot. De boom is daarom weggehaald en wordt vervangen door een nieuwe. De gemeente wil zo bovendien meer variatie brengen in de beplanting aan de Ypersteinenlaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Roerdevaarsveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij de werkzaamheden bij Beverwijk een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben een hele leuke gasten. Ik praat zo meteen met Kees de Bakker van de uitgeverij Conserve uit Schorel. We zitten hier in een hele coole studio, dus dat komt helemaal goed. We gaan natuurlijk praten over het boekenwereld, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Want Kees heeft muziek meegenomen en ook de platenkast. Hij heeft een LP meegenomen en daar ben ik echt nieuwsgierig naar. We gaan luisteren naar De Roos van Honolulu.

0: dat was de Roos van Honolulu, meegenomen door Kees de Bakker. Goedemorgen Kees, welkom in het programma.
1: Kijk.
0: Ja, wat een... Ik zei meteen, ik riep meteen, dit doet me aan de Passamalam denken.
1: Ja, en aan de Tong Tong in Den Haag.
0: Ja.
1: Ik heb zelf ook gewerkt met Wieteke van Dort. En
0: ja.
1: Die is er ook niet meer, hè? Die is ook al 2 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Tenminste, van mijn gevoel is het 2 jaar geleden. Het komt eigenlijk omdat ik zelf in begin jaren 70 publiciteitsman was bij CBS Gramofoonplaten.
0: Ja.
1: En daar een pamflet van Frans Dolaert, die was van de Chico's, een verhaal hoorde over dat hij een jaar werkte bij Bill en Mary Buisman van de Kinema's. En dat zegt, nou, daar zit een boek in. Niet wetende dat het heel lang zou duren voordat het boek ooit zou verschijnen. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik ben dus een half jaar lang naar Bill Buisman in Berkenwoude geweest. En ik schreef zijn verhaal op. Hij vertelde zijn verhaal. Ik schreef het op. En ik stuurde het ook weer naar hem toe als ik het uitgewerkt had. En na een half jaar, 3/4 jaar waren we klaar. Alleen, er was eigenlijk geen uitgever die belangstelling had om het boek uit te geven. Ik werkte al in de tussentijd met Johnny Cash of met Carlos Santana. Want CBS had natuurlijk hele grote namen.
0: Grote namen.
1: Uit Amerika vooral.
0: Ja.
1: Maar het heeft tot 1985 geduurd voordat het boek verscheen.
0: Zo.
1: Dus ik heb het zelf in 1999 nog een keer heruitgegeven. Onder wuivende palmen.
0: Het heet Onder wuivende palmen.
1: Ja, ja. En je ziet dus de laatste bezetting van de Kielema's.
0: Ja.
1: Met Koen van Nassau, Mary Buisman, Mary en Bill Buisman. Wim van Herpen, Coy Pereira en Luud Buisman. Dat was eigenlijk de laatste bezetting. Maar ze hadden bijvoorbeeld in de jaren 50 met... diverse nummers hadden ze enorm succes in Duitsland. Ze zijn heel groot geweest. Ik ben zelf in Hawaii geweest met mijn gezin in 1983.
0: Ja, wauw.
1: Ik heb daar het Polynesian Cultural Center bezocht. Ingrid heeft daar ook foto's van gemaakt. En ook Sonny Kamehela aan de kust van Waikiki.
0: Ja, en je bent altijd wel fan gebleven van dit soort muziek?
1: Ja, ik ben wel fan gebleven, maar het is natuurlijk wel een pammet op leeftijd, zal ik
0: ja.
1: zeggen.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat ik nou dag en nacht allemaal Hawaii-muziek draai.
0: Het is wel de nostalgie natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus, maar ze hebben me wel wat gebracht en ze hebben me wat verteld. En het is iets wat je gewoon niet vergeet.
0: Ja, duidelijk. Dus, ik praat met Kees de Bakker vanochtend. Onder andere ook natuurlijk over de uitgeverij. Hè, want je bent oprichter van uitgeverij Conserve.
1: Ja.
0: Wanneer is dat gestart?
1: 1983.
0: Ja.
1: 1983. Toen bleek dat mijn schoonzusje Eline van Haren, hebben ook later de prijs naar vernoemd. Eline van Haren prijs. Is ook 7 keer uitgereikt aan dichteressen. Eline had een bundel gemaakt, Leef de Dag. Als postuum hebben wij dat uitgegeven. Heb mijn broer eigenlijk mee geholpen. En dat was ook de eerste uitgave van Conserve in december 1983. En ik had het ook Conserve genoemd omdat Willem Frederik Hermans... zeg maar zijn debuutroman 1947 noemde hij Conserve. En ja, je bent ook als uitgever een soort conservator. Hè?
0: Zeker. En jij ging dus van het platenvak naar het boekenvak?
1: Ik ben dus inderdaad van het platenvak naar het boekenvak gegaan. Dat kwam omdat ik vanuit het Noord-Hollands Dagblad, waar ik ook veel kunst deed, besprak. Via het AD, kunstredactie, naar Boekblad ging. En daar was ik eindredacteur. Daar heb ik 7 jaar gedaan. En toen heeft Ingrid, mijn vrouw, heeft Hannie Alters ontdekt. En die had een historische roman, had ze 14 jaar gewerkt, over de Tempeliers gemaakt. Dat was een fantastisch boek.
0: Ja, ik ken het, hè. Ik weet dat heel veel mensen het niet kennen. Maar ik heb het inderdaad in de jaren 90 gelezen en ik vond het fantastisch. En het is een fantastische schrijfster, maar heel veel mensen kennen haar niet.
1: Nee, en ze is overleden in 2010.
0: Ja.
1: Eerst aan borstkanker, later botkanker.
0: Ja.
1: Ze ligt op de begraafplaats in Schorel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze heeft echt geweldig werk gemaakt. En ze had enorm veel research. En Helle Hazen zei tegen mij ook van... Hannie Alders is gewoon uniek op haar gebied. Maar de erkenning kreeg ze echt eerder in het buitenland. Zeg maar, in Duitsland.
0: Dan in Nederland, ja.
1: Ja, in Spanje is bijvoorbeeld van Non Nobis zijn 20 drukken gemaakt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En die gingen ook naar Chili, Argentinië, Mexico lag het in stapels. Dus wat dat betreft, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld mijn Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft veel meer erkenning gehad met hoe duur was de suiker. Dat hebben we ook verfilmd.
0: Ja,
1: ik ben 13 jaar mee bezig geweest om dat te filmen.
0: Ja.
1: Dan Hannie. Hannie ligt ook in de persoon. Hè. Hannie was heel bescheiden. Was wel heel erudiet, zeg maar. Maar te lief of te... Nou ja, als je vergelijkt met Cynthia, die wordt nu 90. Dat is een fantastische persoonlijkheid. Die ook niet van zich af laat bijten. Wij hebben de slavernij, hebben wij al over geschreven. In de jaren 90. Het was Black... Was er nog niet.
0: Black Lives Matter bedoel je. Ja. Maar dus, het begon dus wel klein met het boekje van je schoonzus.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk in al die jaren wel steeds groter en groter geworden.
1: Er zijn 600 boeken die ik heb uitgegeven.
0: Ja,
1: 600
0: precies.
1: Boeken. Met vaak enorme, ja, toch wel heel veel risico.
0: Ja.
1: Heeft echt miljoenen, tonnen tot miljoenen gekost. Maar ik deed het gewoon. En er kwam gelukkig ook genoeg binnen. En af en toe had ik ook klappers, zeg maar. Dus later kwam bijvoorbeeld Philip Frederiks. Daar heb ik 5 boeken van uitgegeven. Cynthia heb ik meer dan 10 boeken van uitgegeven. En toen kwam via Philip kwam het contact met Andrea Vrede in Rome. Maar ook met Peter Damcourt in Moskou. En hij heeft bijvoorbeeld meer dan 10 boeken gemaakt. En daar zat bijvoorbeeld Moskou zijn gekkenhuis bij. Nou, dat was gauw 10, 20.000. Dus als je die boeken had, kon je weer andere dingen doen. Hè? Dus ook, we hebben bijvoorbeeld een Surinaamse klassieke reeks. En hebben gewoon, dat kostte alleen maar geld eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dat kon je doen, omdat je met hoe duur was de suiker. Een succes in
0: genoeg,
1: huis had.
0: Ja, precies. Dus er is altijd een afweging tussen inhoud en commercie.
1: Ja.
0: Dus als het kan qua financiën, dan kun je ook een ander boek uitgeven.
1: Juist. Dus, het hele succesvolle maakt het minder succesvolle mogelijk.
0: Ja.
1: En ik vergelijk het ook met mijn platentijd. We hadden heel vaak, we hadden bijvoorbeeld Earth and Fire, of we hadden Sandy Coast, bijvoorbeeld bij Polydor. Of we hadden, nou, Sandy Coast hadden we niet, maar we hadden Earth and Fire. We hadden Golden Earring. En die deden het heel erg goed. Maar dan kwam je heel vaak met een onbekende artiest. En dan vaak begreep ik dat niet. Dan was ik ook wel eens boos. Waarom schrijven jullie daar niet over? Want die verdient juist die aandacht. Golden Earring, dat weten we wel. He, dat is al een gevestigde naam, snap je? En dat is hetzelfde als met boeken.
0: Ja.
1: Daar zit geen verschil in. Dus je hebt altijd de succesvolle. En waarom gaat de pers nou altijd, de media, waarom gaan ze nou altijd naar die succesvolle? Waarom niet eens een keer naar die mensen die het ook verdienen?
0: Ja,
1: die net zo goed verdienen.
0: Het zegt niks over kwaliteit natuurlijk.
1: Nee, want soms zitten er kwalitatief hele goede dingen bij. Maar die breken niet door.
0: Ja.
1: Ondanks al je inspanning, hè, dus om het op tv te krijgen, of radio, of in de krant. Dan op een of andere manier doet het publiek het niet. Het publiek zie je ook heel vaak loopt zichzelf voorbij. Of loopt achter elkaar. Ze hebben iets in hun hoofd.
0: Uh-huh.
1: En dat willen ze hebben. En dan kun je zeggen, ja, maar je moet dat doen. En dan zeggen ze, nee. Nee, dan zijn ze niet te vermurwen. Dat is toch heel raar.
0: Ja.
1: Hoe komt
0: is dat veranderd in al die jaren? Of is het een beetje hetzelfde gebleven?
1: Voor mij is het wel hetzelfde gebleven.
0: Ja.
1: Ik zie geen verschil.
0: En kun je niet echt de vinger erop leggen wat dan wel gaat werken en niet gaat werken?
1: Nou ja, het is een beetje
0: behalve
1: van,
0: als het een bekende schrijver is natuurlijk, maar...
1: Ja, kijk, ik heb ook een aantal debuten opnieuw uitgegeven. Dus waaronder ook Conserven van Hermans.
0: Mm-hmm.
1: Dat is overigens verschenen nadat Hermans was overleden. Maar zijn zoon Ruprecht heeft gezegd, ik vind dat jij dat opnieuw kunt uitgeven. Toen hebben we een soort serie gemaakt van klassieken. De moderne klassiek als het ware. En er zat ook het debuut bij van Gerard Reven. Het debuut van Harry Moedisch. Het debuut van Hermans. Gerrit Krol, Bernlef.
0: Mm-hmm.
1: En die gaf ik dan gebonden uit. Hè, met een leeslintje erbij en zo. En dat vond ik een hele eer. Maar Hermans had een groot probleem. Dat wist ik helemaal niet. Maar toen hoorde ik later van zijn vrouw Emmy. Dat Conserven was eigenlijk een mislukking. Dat wil zeggen, in 1947 was Geert Lubberhuizen niet geïnteresseerd. Geert van Oorschot niet. En John Meulenhof, die wilde het niet uitgeven.
0: De grote uitgeverijen hebben we het over dan. Ja,
1: ja. En dus hij was gefrustreerd. En toen kwam ik dus bij een onbekende Surinaamse uitgever, Wim Salm. En die had het typoscript had hij gewoon ergens laten liggen in Eilders. En gelukkig, zegt Hermans, gelukkig was er een doorschrift. Want alles ging dus op die...
0: Ja.
1: Hè, dit,
0: mm-hmm.
1: Zo ging dat toen in die tijd.
0: Ja.
1: Dus daardoor kwam het boek toch uit. Maar die Wim Salm, die ging over een half jaar, drie kwart jaar, ging die failliet. Ja, die zat ook vaak in de kroeg. Dus eigenlijk was het wel heel logisch. Dus die Hermans dacht van, ja, het is niks. Toen is het later in 3 melodramas door Van Oorschot opnieuw uitgegeven. Dat wil zeggen in die serie.
0: Mm-hmm.
1: waaronder ook de Roos van Molokai. En toen, ja, heeft Hermans heeft dus altijd gedacht van, nou, dit is niks.
0: Ja, en toen ging het wel
1: lopen. Ik vond het bijzonder.
0: Ja.
1: En toen heb ik aan dus Ruprecht zoon gevraagd, mag ik het opnieuw uitgeven? En tot verbazing ook van Oorschotmens, van zijn licentieuitgaven, mocht ik het opnieuw uitgeven.
0: Ja, maar je kunt dus eigenlijk niet zeggen, het is soms ook wel toeval dan, dat iets wel lukt en iets niet lukt. Zeker met debuut uitgaven.
1: Ja, dat is nooit te zeggen. Nooit te zeggen. Het is ook heel merkwaardig. Hè? Dus ik ben bij Mollies, ik heb met hem over zijn debuut gesproken. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb een boek gemaakt, mijn eerste debuut, 30 schrijversdebuten. En daarin heeft hij het over zijn debuut. En dan vertelt hij iets en zo. En op een bepaald moment hebben wij dat ook opnieuw uitgegeven. Dus ook, en dat is eigenlijk wel heel leuk. Want op een gegeven moment belde hij mij op. En ik had hem een brief gestuurd. Ik had hem ook een voorschot aangeboden. Want zonder voorschot kwam je nergens. En dan belde hij een half jaar later op. Hij zei, gaat het plan nog door? Zeg, natuurlijk gaat het plan door. Oké, nou dan moeten we het regelen. En dan moeten we eens afspreken. En dan daarna bij Keizer. En als het dan klaar is en zo. En toen kwam op een gegeven moment van vandaag kwam filmen in Groet. En die kwam ook daarna naar de Leidse Kade om Harry te filmen. En dan was de reportage geboren rondom dat debuut. En, en dan even later zaten we dus in Keizer. En Harry zat met nog de man die de inleiding heeft geschreven. En nou, die sancerre, die smaakt wel erg lekker, hè? Ik zeg, ja. Dat was geloof ik €30 of €30, ik weet niet meer. Nou, zullen we er nog één bestellen? Ja, natuurlijk, kan het schelen. Nou, dan ging er weer eentje van 30. Ja. Puntje.
0: Ja.
1: Maar goed, dat hoorde er ook bij. En het is ook een beetje, het zijn ook net halve artiesten natuurlijk.
0: Ja, zeker. We hebben over dat voorschot gesproken. Je moet natuurlijk ook wel een schrijver voorschot geven. Want hij of zij kan niet van de wind leven.
1: Nee, dat
0: geldt ook voor beeldkunstenaars. Hè? Dus dat voorschot is in die zin belangrijk.
1: Ja.
0: Ja. We gaan ook even naar muziek, hè?
1: Ja, is goed.
0: Ja. We gaan naar de CD, Dedicated to the Bird. We love.
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Wat dat bij aan de hand
0: Mother
1: is.
0: Mother Nature, gaan we naar luisteren.
1: Ik heb toen ik 19 was in Noorwegen gewoond. 8 maanden. En ik heb daar een groep ontdekt. Die had het Songfestival gewonnen in Noorwegen. Maar dat was alleen een Noors jongen en een Noors meisje. Maar ze hadden eigenlijk ook een derde figuur. En dat was een Indiase student. En die speelde bamboefluit. En dit is Mother Nature met Satnam Singh. Op bamboefluit.
0: Oké, we gaan luisteren naar Mother Nature.
1: En daar hadden we dus een singeltje. En dat singeltje is 's nachts gemaakt. Omdat ze net die Songfestival, die hit hadden gemaakt. Maar zonder Satnam Singh.
0: Oké.
1: Maar nu met.
0: Mother Nature.

0: En dat was Oriental Sunshine met Mother Nature, uitgekozen door Kees de Bakker. Ik praat met Kees onder andere over natuurlijk uitgeverij Conserve, waar hij eigenaar van is. En ook natuurlijk alle boeken die hij heeft uitgegeven. Kees, je hebt een hele range aan onderwerpen. Hè? Het gaat van literatuur tot muziek tot filosofie, geschiedenis. Je hebt een hele breed scala in de uitgeverij. Is dat een bewuste keuze geweest?
1: Nee, eigenlijk. Ik heb MO Nederlands gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb het niet afgemaakt in het derde jaar. Maar wat ik. Ik twijfelde of ik geschiedenis zou doen. Want geschiedenis en Nederlands, dat vond ik alle twee interessant. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor Nederlands. En daar heb ik ook wel iets aan gehad. Maar toen ik eenmaal met schrijvers bezig was, en via het AD of Boekblad. Toen had ik er helemaal geen behoefte meer aan om dat te doen. Dus ik heb 3 jaar op de PABO in Haarlem gezeten. Keurig in de banken en zo. Maar ja, dat waren grotendeels onderwijzers. En die wilden eigenlijk alleen maar een papiertje halen.
0: Ja, dat is toch iets anders dan inderdaad het vak, hè?
1: En die konden ook niet op stel schrijven of zo. Dat konden ze helemaal niet.
0: Nee. Ze deden
1: dus gewoon, ze waren echt theoretisch geïnteresseerd. En niet zozeer zoals ik, meer in literatuur.
0: Ja.
1: Dan kon ik het ook heel goed met een aantal docenten hebben die vooral over literatuur hadden. Dan kon ik zo rustig over Bakhuizen van de Brink. Want die was dus verloofd met Truitje Bosboom Toussaint. En dat is ook later uitgeraakt. Want hij had een liefje in Luik, Julie Simon. En ik vertelde zo dat hele verhaal 20 minuten. Ze kwamen er niet tussen. En ik kreeg een 8 of zo, weet ik wel.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk je eigen interesse.
1: Ja,
0: dat is ook de uitgeverij.
1: Ja.
0: En in hoeverre heeft je vrouw daar invloed op?
1: Nou, die heeft terzijde. Ze doet nu bijvoorbeeld nog wel het magazijn of zo.
0: Ja.
1: Maar ze heeft nu een volkstuin. Hè, dus ze is dag en nacht met 270 vierkante meter grond bezig. Met aardappeltjes en met sla en spinazie en noem maar op. Maar ze is heel creatief. Ze maakt ook foto's. Ze heeft ook die foto's gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Ze zegt echt veel te bescheiden. In vergelijking met mij. Te bescheiden. Maar ze is heel creatief. Ze kan van alles. Ze kan potten bakken. Ze kan heel goed koken. Vooral Indisch koken. Ze is geboren in Sumatra. En Nederlandse. En in die tijd had je de stand plaatsen, weet je wel. Dan ging je van de ene plaats naar de andere plaats. Nou, haar vader was dus ook. Werkte dus voor een maatschappij.
0: Ja.
1: Enfin, dus haar inbreng is eigenlijk heel groot. Maar het is zoveel dat je het bijna niet kunt omschrijven.
0: Ja, en hebben jullie het altijd met z'n tweeën gedaan? Maar ik neem aan dat je ook wel wat werknemers hebt, of niet?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik heb 600 boeken uitgegeven, maar dat waren rechtstreeks contacten met de auteurs.
0: Ja.
1: En dat was wel zo, bijvoorbeeld Cynthia maakte er 10, hè, dus alle historische romans. Hanny maakte er ook bijna 10. Peter Damcourt 10. Maar er waren natuurlijk ook heel veel individuele auteurs die met 1 boek of 2 boeken kwamen. En dat vergde ook begeleiding. Dus redactie. Nakijken. Maar ik was zelf als oud-perschef heel goed in promotie. Hè, dus zorgen dat het in de krant kwam, dat het op de radio kwam, dat het op televisie kwam, voor zover mogelijk. Want ik vond ook vaak dat de uitgevers in Amsterdam natuurlijk weer voorrang kregen. En daar werd ik wel eens boos over natuurlijk. Moest je ook niet te veel doen, want dan jaagde je weer.
0: Ja, dan kom je helemaal niet meer aan bod.
1: Nee. Dat was niet de bedoeling. Dus je moest ontzettend uitkijken dat je toch wel een beetje diplomatiek dat soort dingen zei.
0: Dus je hebt eigenlijk alles zelf gedaan.
1: Ja.
0: Van promotie tot redigeren, ja, tot uitgeven, tot
1: 7 dagen in de week.
0: Ja, precies.
1: Zeven, altijd. En wel met volledige passie.
0: Ja.
1: Alleen ik kreeg in 2017. Kreeg ik een ernstige ziekte.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaf me een enorme klap. Want dat was Merkel celcarcinoom. Dus een vorm van kanker.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik godzijdank goed uitgekomen ben. Ik heb 2 operaties gehad. Ik heb zo'n lymfeödeem in mijn linkerarm. De eerste operatie was bij de pols. En de tweede keer was het onder de oksel. En toen dacht ik vandaag morgen, dan ben ik er niet meer. En dan moet mijn vrouw en dochter en zoon, die moeten dat allemaal oplossen. Dus ik moet gewoon toch iets regelen. Toen is uiteindelijk een merendeel van de voorraad is naar Singel Uitgeverij, nog niet de minste,
0: zit in Amsterdam
1: gegaan.
0: Ja.
1: Met Neigen van Ditmar, met Querido, met Arbeiderspers. Dus een hele goede partij. Maar ik heb nog een klein beetje gehouden. Zoals bijvoorbeeld de boeken over Bergen, Alkmaar, Schorel. Dat zei Pauline Loerts van Single Oaks. Dus dat moet je eigenlijk houden en dat moet je gewoon koesteren. En dat heb ik ook zo gedaan. Dus ik ben eigenlijk nog steeds uitgegeven. Eind van het jaar gaat een... Dat gaat ook naar een ander toe.
0: Ja.
1: En dan ben ik echt een beetje.
0: Dan ga je
1: vrij.
0: Echt met pensioen. Dan ga je echt met pensioen.
1: Maar nou, ik heb nooit het gevoel dat ik met pensioen. Nee, dat weet je, kunstenaars, dat weet je.
0: Dat klopt.
1: Kunstenaars, uitgeven is in feite ook een kunstenaar.
0: Gaan ook nooit met pensioen.
1: Je gaat nee, niet met pensioen.
0: Dat klopt.
1: Je kan niet met pensioen eigenlijk. Ik heb ook een column in Bergs Nieuwsblad. Elke maand, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik schrijf ook dingen voor AZ. Ik interview trainers en. Mensen die analyseren voor de media. Dus ik ben op allerlei vlakken nog wel heel actief.
0: Ja, gelukkig maar. En je bent er nog.
1: Ja, maar dat had weinig gescheeld.
0: Zeker, ja.
1: En ik heb afgelopen donderdag mijn controle gehad bij de chirurg. En dat was godzijdank weer helemaal goed. Dus hij zei volgend jaar is het 10 jaar geleden. Volgens mij was het een jaar later. Maar in ieder geval... Je kunt eigenlijk beslissen of je geen controle meer wil.
0: Oh ja.
1: Maar dat vind ik ook te eng.
0: Ja, nee, dat blijf je gewoon doen.
1: Ja, want ik denk als je wat overkomt...
0: Ja, dan ben je er ook weer gewoon snel bij.
1: Ja, en anders ben je te laat.
0: Klopt.
1: En ik wil niet te laat zijn.
0: Dus nee, dat snap ik.
1: Ik wil wel op tijd zijn.
0: Ja, het leven is nog zo leuk natuurlijk. Ja, toch?
1: Vind ik wel, ja. Ik heb een heel leuk gezin en wij wonen prachtig in Groet.
0: Ja. Ja, dus, gelukkig maar. Ja, toch? Ja. Hey, en er ligt ook een heel mooi boek nog voor je, hè?
1: Ja, dat heb ik gemaakt in 1985, 86 met Herman Arnolds. Dat was een verzamelaar van allerlei boekenweggeschenken. Ik was helemaal niet zo erg verzamelachtig. Maar ik was meer van de redactionele kant. Dus we hebben een aantal schrijvers. Remco Kampert, Maarten het Hart. Maar ook veel ouderen. Olaf de Landel.
0: Ja, het is het boekenweekgeschenk.
1: Ja,
0: tot wanneer?
1: Een samenvatting van de 50 boekenweekgeschenken. 1932-1985.
0: Ja, precies. En voor de luisteraar die dat niet weet. Het boekenweekgeschenk bestaat nog steeds. Hè?
1: Ja.
0: Wordt nog steeds elk jaar uitgegeven. En inderdaad, het is ook een collectors item geworden.
1: Ja, absoluut. Ja. Wij hebben er echt veel plezier aan gehad. En ik was toen op dat moment natuurlijk eindredacteur van Boekblad. Dus had ook wel toegang tot zowel de CPNB die het ons gevraagd heeft. Als de auteurs, zeg maar, en de uitgevers. Want heel vaak moest uitgever natuurlijk ook gevraagd worden. Wat vind je ervan en hoe is het gegaan destijds? En de auteurs, voor zover nog leefde. En Teun de Vries heb ik een aantal keren contact mee gehad. En dat was weer heel leuk, omdat hij... ook dat boek over het meisje met de rode haar heeft geschreven.
0: Ja.
1: En toevallig ken ik de regisseur die het boek heeft verfilmd. En zo is de wereld heel klein.
0: Ja, het is ook wel een waardevol document natuurlijk. Hè? Zo'n verzameling boekenweekgeschenken.
1: Ja.
0: Ken je nog mensen die ze allemaal nog hebben? Of
1: nou,
0: is dat wel
1: zeg
0: een...
1: Herman Arnolds. Dat is de man. Hij woont in Os.
0: Ja.
1: Herman heeft alles. Alles, denk ik. Hij heeft alles. Houdt het bij. Ik hou dat niet zo bij. Maar
0: nee.
1: Dat is zijn grote kracht is dat hij echt alles bijhoudt. Dus alle ontwikkelingen en zo blijft hij gewoon doen. En zo nu dan hebben we ook wel contact.
0: Ja, we gaan nog even naar muziek en dan gaan we naar de agenda.
1: Okay.
0: We gaan naar Clarence White. Wie is Clarence White?
1: Juist. Nou, dan gaan we weer terug naar mijn platentijd. Voordat ik... ja, in het begin van CBS, grammofoonplaten, moest ik de Birds begeleiden. De Birds kwamen naar Nederland. En die kwamen aan in 16-hoven. En in 16-hoven, er stond een soort tafeltje en er lag wat wit poeder op. En ik dacht, nou, dat is een soort meel of zo. Hè? Wat zal het zijn? Ik weet het niet. En zegt... Meneer Clarence White, hij zegt... Do you want to snuff some cocaine?
0: Oh, ja. Hallo. Je voelt hem aankomen.
1: Ik geloof dat ik uit West-Friesland kom en... cocaine, wat is dat eigenlijk? Gelukkig wist ik dat niet. Heel dom misschien, maar had ik natuurlijk al moeten weten. Enfin, dat bleek gewoon cocaïne te zijn.
0: Ja.
1: Maar het trieste is dat Clarence... 2 jaar later werd doodgereden door een dronken automobilist... Hij heeft daarna dus nog 2 jaar geleefd.
0: Oké.
1: Okay. Ingrid zegt wel eens, als jij met mensen spreekt... gaat ze heel vaak dood daarna.
0: Is het zo?
1: Ja, oh. Ja, nou ja, het dus kan ook toeval zijn natuurlijk. Maar ik vond het wel heel sneu. Ik bedoel, Clarence was dus samen met Skip Bettin en Roger McQueen. Dat waren op dat moment waren het dus heel belangrijke beurt. Zeg maar. Ze kwamen in Nederland aan.
0: Precies, ja.
1: En deze man, 2 jaar later, was hij echt finito.
0: Ja,
1: en dit zijn dus herinneringen van 10 jaar... Masters, hè, hebben ze. En hij heeft dus, hij zat ook in de hillbilly, zeg maar, het genre. En ja, die dood gun ik hem natuurlijk ook niet. Dat
0: nee,
1: is
0: uiteraard. Ja.
1: Dat heb je niet verdiend.
0: Nee, ik vroeg natuurlijk nou wel net eigenlijk heel dom. Want iemand die nu luistert en die zegt, wat voor vraag stel jij nou? Wie is nou Clarence White? Had ik natuurlijk wel moeten weten. Ik ken de Birds natuurlijk wel. Maar ik ken de naam niet.
1: Clarence White, hè, dacht ik later ook die naam. Clarence White, cocaïne White.
0: Ja. Dat past wel. En we gaan luisteren naar Nashville West.
1: Ja. Van Clarence.
0: Ja, oké. Okay, goed. Nashville West.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet. Ja, in Kunstuitlijn Alkmaar is nog steeds te zien Ode aan het Water tot en met 23 augustus. En dan ook tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Misschien iets voor jou, Kees. Millie Scott, A Forgotten Treasure of Dutch Jazz in het Allard Pierson
1: Museum. Ja, ik heb Millie wel eens zien optreden.
0: Ja, zeker. Oké, tot en met 30 augustus het Maaiveld, kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB in Museum Kranenburg in Bergen. En tot en met 2 september Katrien Magens in het Grafisch Atelier Alkmaar. En kijk vooral even op de website van het Grafisch Atelier Alkmaar voor de tijden. Tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En dan is laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072-5111-909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Mr. Willie Nelson met Ghost Riders in the Sky, ook uitgekozen door Kees. Kees, we gaan het even hebben over de literaire wandeling, want die is aanstaande zondag.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en wat houdt het in? Natuurlijk literaire wandeling, ja. Dat snap ik wel. Je moet gaan lopen en ondertussen...
1: Vanuit camping Eldorado om 11 uur gaan we langs de huizen van een aantal schrijvers. En beginnen bij Chris van Geel. Chris van Geel die ruilde met John Redeker, want die heeft het monument op de Dam gemaakt.
0: De dichter Chris van Geel.
1: Dichter Chris van Geel?
0: Ja.
1: Ja, die heeft daar ook gewoond met Ellie de Waard.
0: Ik ken zijn gedicht met spinnen.
1: Ja.
0: Ken je dat gedicht? Nou, ik zoek het zo op. Het vond het fantastisch. Ik vertelde net dat ik ook Nederlands gestudeerd heb. En Chris van Geel heb ik ooit gehad bij poëzie.
1: Oké, klopt inderdaad. Hij heeft heel het gedichten, kleine gedichtjes gemaakt, zeg maar. Maar hij woonde dus... Hij had iets van 8 vriendinnen. Maar hij woonde dus aan de Achterweg. Dat is het huis van John Redeker. Hij heeft dus ruilde met John Redeker. John Redeker was bezig met het monument op de Dam. En Chris heeft daar een aantal jaren gewoond. Dan gaan we verder langs de familie Romein. Mm-hmm. Annie Romein Verschoor heeft Omzien in Verwondering geschreven. En een privédomein. Dan gaan we ietsje verder op naar de Wagenmakersweg. Waar Karel van Dreven een huis heeft. En aan de overkant is Jean Durieux. Dat wil zeggen de dokter van Jean Durieux. De man van Paulus de Boskabouter. En dan gaan we de polder in. En dan gaan we naar het Witte Huis. De zomerwoning van Tjalling Dijkstra. Die daar ook heel veel kunstenaars ontving. En dan gaan we door de polder heen. Laten we even lekker doorwaaien. En dan vertel ik ze van tevoren. We gaan straks langs het huis van de familie Brussen. Waar Mark is geboren en waar Peter 6 weken was toen ze er kwamen wonen. Kees en Jan waren al lang uit huis. Kees Brussen, Jan Brussen zat in Parijs. Maar het is nog lawaaierig op de Herenweg. Dus dan vertel ik dat verhaal eerst even rustig op een bankje aan de mensen. Nou, en dan gaan we daarna gaan we naar de Paardenhemel. En de Paardenhemel, daar heeft Gerard Reven zijn eerste regels geschreven voor de avonden. En dat was in de jaren 30. En er was geen stroom. En er was geen elektriciteit. Er was geen water. Dus men ging kamperen onder andere. De huisjes die waren er nog niet. En later kwamen de huisjes. En daar heeft Neeltje Maria Minha het dichtbundel Kindsbeen geschreven. Nou, dat is eigenlijk kort een beetje het repertoire waar we langs gaan. Het duurt 2 uur. Mm-hmm. En dan daarna gaan we nog met een paar mensen eten, lunchen. Dat is al voor eigen rekening.
0: Ja.
1: En dan zijn we echt, hebben we 2 uur gehad. En mensen kunnen vragen stellen. En ik vertel natuurlijk leuke dingen daarover.
0: En het begint om 11 uur. Maar als je op wil geven, bij wie kan dat?
1: Dan moet je dat doen via info@conserve.nl.
0: Ja.
1: Of via een appnummer 06-208-21818.
0: Kijk, mooi. Ja,
1: heb je alles bij elkaar.
0: Ja, en 2 uurtjes duurt het. En veel informatie natuurlijk.
1: Ja, en het kost ook nog wat. Het is €25.
0: Nou, vooruit.
1: Maar voor die €25 kan je een boek uitzoeken. Het hoeft je dus eigenlijk helemaal niks te kosten.
0: Kijk.
1: Er zijn dus boeken. Hier begint de Victoria over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren of Berg aan de Zee. Hier schijnt de zon over Schorrel. Hier ligt Hemelrijk. Dat gaat over de begraafplaats van Bergen. Van Bob Polak. En dus eigenlijk is het een... Men heeft een merabwaar. Het is ontzettend gezellig. En ook die camping Eldorado heeft fantastische koffie en appelgebak. Dus,
0: een aanrader. Dus als u nog een uitje zoekt voor aanstaande zondag, kan ik zeker aanraden.
1: Oké, dankjewel. Ik hoop dat iedereen komt.
0: Hoe lang doen jullie dit al?
1: Dat doen we sinds 2015.
0: Ja.
1: Het idee kwam van Bert van Baar. Bert van Baar is een zanger, entrepreneur en singer-songwriter, zal ik maar zeggen. Hij heeft ook een Noord-Hollandse volkslied gezongen. Hij is zeer allround en heel toevallig in de jaren 70... toen ik 3 jaar bij het Noord-Hollands Dagblad werkte, was hij mijn collega. Hm. Dus de wereld is klein. Ook daar was Margriet Brandsma.
0: Ja, kijk. Ja.
1: Alle twee uit Sint Pancras. Hè. Dat is toch wel een dorp waar ook J. Bernelef vandaan
0: Zeker.
1: Kwam.
0: Zeker. Wat is dat toch een rijke omgeving eigenlijk. Hè? Wat
1: Heel
0: we misschien niet
1: omgeving.
0: Altijd weten. Hè? Rijk aan talent en het schrijvers, dichters, kunstenaars, muzikanten, noem maar op.
1: Er wordt heel vaak gezegd van Bergen is het kunstenaarsdorp.
0: Nee joh,
1: nou, het kunstenaarsdorp is in groet hoor.
0: Ja.
1: Schorel is nog een beetje aan het slapen als Groet al lang wakker is.
0: Ja.
1: Groet zijn meer dan 100 kunstenaars te vinden.
0: Nou zeker ook deze regio, dat merken we ook altijd in dit programma. Want dat vertelde ik, hè, dit programma bestaat 20 jaar dit jaar. En ik heb nog steeds mensen die ik uitnodig en die ik niet ken of nog nooit in het programma gehad heb. En al die jaren gaat dat zo.
1: Dus dat is toch wel een teken eigenlijk aan de wand.
0: Absoluut.
1: En ook zo, kijk, ik zeg niet, ik wil het niet beledigend zeggen voor Bergen of voor Egmond of wat dan ook.
0: Nee hoor.
1: Maar het is gewoon zo dat hier de kunst enorm leeft. En dat vind ik eigenlijk ook het leuke. En dan zelf ben ik, ik was 3 jaar voorzitter van de Duinstichting.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb enorm geknokt voor het behoud van de dennenbomen in de Schorlse duinen. En helaas, helaas wordt er weer het nodige gekapt. En dat gaat maar door. En dat is niet Staatsbosbeheer, het is niet PBN. Maar het is vooral de provincie waar een paar ambtenaren zitten die gewoon willen dat dat gebeurt.
0: Mm.
1: En ja, straks houden we misschien nog de helft van de bomen over als het zo doorgaat.
0: Mm.
1: Wat natuurlijk eigenlijk onjuist is. Er is veel toerisme. Nou, mensen vinden het juist fijn om een schaduw te hebben. Je hebt het nu over de groene steden en zo.
0: Tuurlijk.
1: Erg leuk hoor.
0: Ja.
1: Maar laat mezelf niet vergeten dat we hier ook bomen hebben.
0: En hoorde ik nou laatst dat ook het bezoekerscentrum Schorel met de sluiting wordt bedreigd?
1: Ja, zeker inderdaad. Ja. Ik wou een stuk aanwijden in Bergens Nieuwsblad. Maar toen was er opeens een voorlichter van Staatsbosbeheer. Die zei van, nou, we gaan voortaan de interviews met de mensen die gaan wij coördineren. Dus in Amersfoort wordt er een soort rem opgezet. Gezet,
0: dan weet je al hoe laat het is eigenlijk.
1: Ja, ja. Ik denk van waar bemoei je je mee? Ik wil gewoon met één iemand die daar de toko runt.
0: En wat is dan de reden om het te sluiten?
1: Ik heb geen idee. Ik denk gewoon, kijk, Staatsbosbeheer, dat ze op veilig zitten. Hè, dus dat ze gewoon die bomen willen kappen in opdracht van de provincie. Daar krijgen ze gewoon geld voor.
0: Mm.
1: Gewoon betaald, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze zijn gewoon een soort slaafje van de provincie. Want ik weet gewoon dat er misschien wel 100 vrijwilligers zijn die in dat ontmoetingscentrum hun werk doen.
0: Ja, zeker.
1: En dat er maar 2 tot 6 maximaal mensen in vaste dienst zijn.
0: Ja, dus de financiële kant zou eigenlijk geen probleem moeten zijn.
1: Nee, en het is ook iemand heeft bijvoorbeeld in de Volkskrant of een andere krant gezegd van dat het schandalig was. Dat het gewoon een taak is van de overheid, dat wil zeggen de taak ook van Staatsbosbeheer, om promotie te maken voor de natuur. Hè, dingen te vertellen.
0: Ja.
1: Ze organiseren ook heel veel
0: dingen.
1: Zeker,
0: er gaat ook een heel leuk treintje altijd. Hè,
1: waar het zonnetreintje.
0: Ja, het zonnetreintje.
1: Ja, die zal

0: absoluut.
1: Want het is ook voor de bevolking van Schorel en Groet, is het gewoon ook een soort ontmoetingscentrum. He? En nou is het zo dat er komt straks een nieuwe wethouder van GroenLinks, van Pro. Mm-hmm. En ik zit in het interim bestuur van Pro.
0: Dus dat zou een voordeel kunnen zijn?
1: Ja, dan zouden we misschien kunnen denken dat dit een gebouw kan worden, mm-hmm, voor de gemeenschap, zeg maar. En dan zou je bijvoorbeeld ook een atelier of een ruimte kunnen doen voor kunstenaars. Daar is Rob Bloemkolk raadslid mee bezig. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ik vind eigenlijk, het moet gewoon zo blijven.
0: Het moet gewoon blijven, ja, precies. Ja. Ja. We gaan nog even naar muziek, hoor. Want anders redden we, Towns van Zandt niet met Emmylou Harris. Ja, prachtig, toch? We gaan luisteren naar If I Needed You.

0: En dat waren Townes Van Zandt met Emily O'Harris. Ja, If I Needed You, ook uitgekozen door Kees. Kees, je hebt nog een heel stapeltje hele mooie uitschuiven voor je liggen. Over deze omgeving, hè? Alkmaar, Bergen, Schorel, et cetera. Ja, je noemde het net al even, hè? Maar dat is een aparte uitgave geweest.
1: Ja, daar ben ik mee begonnen. En dat eigenlijk ook was toen destijds wat Paulien Loets van Single Uitgeverij ook zei. Het is iets wat je zelf gemaakt hebt. Samengesteld ook. Hier begint de victorie over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren, Bergen aan Zee. Hier schijnt de zon. Dat is dus eigenlijk een soort traditioneel boek wat iedereen wil hebben als ze meedoen aan die wandeling. Over Schorel, Groet, Kamperduin. Dan een boek van Bob Polak, Hier ligt Hemelrijk, over de begraafplaats van Bergen, waar dus ook Lucebert ligt en tal van anderen. En dan tot slot, eigenlijk min of meer in dezelfde serie.

0: Die wijkt een beetje van af. Is het Kamp Schorel van Albert Boer. En dat is een hebbeding van mensen die altijd naar de herdenking gaan. In juni.
1: 5 mei. Ja, precies.
0: 11 juni.
1: Ja, maar het heeft wel met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk
0: te
1: maken.
0: Absoluut, de Tweede Wereldoorlog. En daar heeft de Wilde Bie heeft daar een speciale tekening van gemaakt. En Henk ten Berg heeft daar een inleiding bij gemaakt. Want dus het was de derde druk. Want die eerste twee drukken zijn door Schollewald gemaakt. Dus, maar ja, ik had beloofd om het nog een keer te heruitgeven. Dat heb ik dus bij deze gedaan.
1: En wel altijd een kunstwerk ook op de voorpagina, de voorkant.
0: Ja, voor de omslag elke keer.
1: En kunstenaars uit deze omgeving ook. Ja, want ik zag Pauline Bakker voorbij komen. Hier ligt
0: Hemelrijk, Jamin en Harry Kuiten bij Hier schijnt de zon. Jongens, Schelkens bij Bergen aan Zee. En Pauline Bakker bij... Alkmaar.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. Hey, en dan hebben we ook nog een onderwerp. Hè. Op je website staat die sowieso heel duidelijk. Maar jullie hebben ook gewoon nog een leessite. Hè,
0: ja, inderdaad.
1: Waar je als lezer mee kunt doen. Als een soort boekenclub.
0: Ja, ik heb ongeveer zo'n 1000, meer dan 1000 recensies zijn sinds 2020 besproken, zeg maar. Ik heb een team van 5 vaste medewerkers. Ik had er 16, maar uiteindelijk zijn het 5 vaste kernleden geweest. Waarvan Sonja de Jong degene is die het meeste aanlevert. Elke week meer dan 3 recensies. Dikke Scully, leraar Nederlands in Heilo. Ook regelmatig Kover Gemert, vraag van Jeroen Krabbe.
1: Ja.
0: Hans Visser van Noord-Hollands Dagblad. Die Indië of die Indië doet en Indonesië. En dus op die manier blijven we blij. Ik ben zelf een liefhebber van de Scandinavische thriller.
1: Van de Scandinavische. Ik zit dus te kijken bij Maria Adolfsson, onder andere.
0: Ja, heb ik ook.
1: En dan komt er een recensie op te staan. En dan kun je als lezer wat
0: daar kun je mee doen wat je wil natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Dat laat ik verder aan de lezer over.
1: Ja.
0: En ik probeer ook het eind niet te verklappen. Want het is toch niet zo leuk als ze weten van hoe het eindigt. Maar er zitten zeer interessante auteurs bij. Ook uit Zweden, uit Noorwegen, uit Finland, uit IJsland. Dat heb ik zo ontdekt. En door het feit dat ik natuurlijk daar gewoond heb, spreek ik ook een beetje Noors. Volg ik dat gewoon extra met extra veel belangstelling.
1: En krijg je ook wel reacties terug van mensen die ook gelezen hebben en dan reageren op de recensie?
0: Nou, we geven de mensen de gelegenheid als ze willen. Hè, dus als ze bijvoorbeeld ergens niet meer eens zijn, of als ze de feiten kloppen niet, of wat dan kunnen ze daar gewoon een reactie sturen.
1: Ja.
0: En die wordt dan ook opgenomen onderaan de recensie. En er zijn ook wel eens boze auteurs of zo. Die zeggen van, wat heb je nou gedaan? Dus zo, ik heb het zo bedoeld. Weet je wel, nou oké.
1: Okay. Dat kan ook, ja.
0: Ja, zeg
1: tuurlijk.
0: Het maar. Ja. Ja, daar is alle vrijheid in. Het verschijnt elke week. Dus ik ben er wel bijna 20 uur per week mee bezig.
1: Zo.
0: Met het redigeren natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus alles redigeer ik. En elke keer maak ik zelf al 1 of 2 nieuwe besprekingen. Dus.
1: Ja, en 5 medewerkers inderdaad.
0: En je blijft ook bij natuurlijk.
1: Maar dat is het, hè?
0: Je blijft bij.
1: Ja, je blijft bij. Ja,
0: want het is, ik bedoel, de meeste, als wij gewoon, of mijn medewerkers zeggen, wil dat boek bespreken. Oh, er staat net de nieuwe Atte Jongstra, dus zo, over de man in, de bioloog uit Amerika. Nou, dan gaan we er gelijk achteraan en proberen dat boek zo snel mogelijk binnen te krijgen of te zorgen bij de verschillende recensenten. En dan doen we net alsof we heel erg belangrijk zijn natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Maar dat hoort er ook een beetje bij, toch?
0: Ja, maar je ziet wel dat uitgevers de online uitgeven of de online publicaties veel minder belangrijk vinden dan bijvoorbeeld
1: in de
0: NRC,
1: krant, hè?
0: Of zo. Ze zeggen wel eens dat er 30.000 mensen per maand kijken naar die leessite. Als dat zo is, zou dat fantastisch natuurlijk.
1: Dat zou zeker fantastisch zijn.
0: Maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar mijn webmaster zegt van wel.
1: Ja, nou daar houden we het dan op.
0: Ja. Ja.
1: Okay. We horen de eindtune. We zijn aan het einde alweer gekomen van het programma.
0: Jammer.
1: Dankjewel. We hadden nog wel een uur door kunnen praten.
0: Absoluut, ja.
1: Nou, kom nog eens een keer terug, zou ik zeggen. Want voorlopig ga je nog niet met pensioen.
0: Nee, absoluut.
1: Je blijft lekker doorgaan.
0: Ja.
1: Dat hopen we natuurlijk ook in goede gezondheid.
0: En jij ook.
1: Ja, dankjewel. Ja, zeker. We proberen 25 jaar.
0: Ja.
1: Dat gaan we toch wel echt proberen.
0: Ja.
1: Dankjewel. Nogmaals, André ook bedankt. Aanstaande zondag de literaire wandeling. Dus als u mee wil wandelen, kijk, stuur even een mailtje naar info@uitgeverijconcert. conserven.nl. Niet uitschrijven, maar conserven.nl. Nee,
0: of app even 06-208-2818.
1: Oké, prima. Goed weekend en graag tot de volgende keer. En maak er wat van, ook in de kunst.
2: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
3: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
4: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
7: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had één maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uitgeest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur twee personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. Eén bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in de reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
5: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
4: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan

0: allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Regio-nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte.

0: zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden

0: komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.